éclair. Ik schreef den angst te be clear. Is God me maakt de monster. Alles wie angst kan ik vragen. Wie kan me uitgeboren. Ik schreef den angst te be clear. Is God me troost de monster. Alles wie angst kan ik vragen. Freulein, wie schon wie clear. Ik schreef den angst. I don't speak.